echiro mutumbi kumakya tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino

twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kwa chiko kwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kwa. Gera maso kumwa chitiwa netendo. Gera maso nukumwa gama.